In Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

vertelt er vandaag in Flevoland. Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Fietser gewond bij Emmeloord en scholengroep Almere moet oud-directeur schadevergoeding betalen. Meer nieuws in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB Verkeersinformatie, een radar gemeld op de A6 bij Muidenberg, hectometerpaal 69,4.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen Leo.
1: Hey Arie, fijn dat je er weer bent.
4: Ja, en hoe voelt dat nou? Gisteren hadden we het natuurlijk nog over voetbal.
1: En nu niet meer.
4: Het is nu toch echt voorbij.
1: Ja, nou de dagen die nu gaan komen zonder voetbal lijken heel veel op de dagen daarvoor bij mij. Ik heb alleen de finale
4: maar. Ja, je hebt alleen de finale gekregen. Dus ja, voor jou verandert het niet zoveel. Nee. Maar je merkt het natuurlijk wel ook in het nieuws. Want ja. Er werd wekenlang, 6 weken lang werd er gesproken over voetbal. En ja, dat is nu even klaar.
1: Het is allemaal voorbij. Dus wat hebben we hier in het nieuws? Vertel.
4: Ja, het is omrijden momenteel in Lelystad. En ja, omrijden, daar hebben natuurlijk heel veel automobilisten een hekel aan.
1: Ja.
4: Maar ja, in Lelystad gaat het toch gebeuren. Want er wordt gewerkt aan de rotonde bij het station. Hè, vlakbij het provinciehuis is dat.
1: Oh, die daar. Ja, daar kom ik wel eens.
4: Ja, die verdwijnt.
1: Ja, nu niet. Oh. Oh. Oh. En wat komt er voor terug? Dat horen we zo. Verder hoor je kinderen in Luttelgeest in het AZC. Die kregen een voorstelling van de stichting Wolkentheater. En of ze het leuk vonden, hoor je zo.

0: zangeres die het meest hoort zingen in dit liedje Feels is Kate Perry. En daarnaast waren de aanwezig Calvin Harris en Pharrell Williams.
1: Het is de komende maanden even omrijden voor veel Lelystedelingen. De drukke rotonde op de Visarendreeft bij het provinciehuis gaat namelijk op de schop. En in plaats van een rotonde komt er een regulier kruispunt met verkeerslichten.
0: Het is een plek die bij veel Lelystedelingen bekend staat om de verkeersdrukte. Verslaggever Ruben den Harderen ging een kijkje nemen bij de werkzaamheden die vorige week zijn begonnen.
2: Vandaag niet zo druk hier, maar het kruispunt is ook afgesloten. Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij. Maar normaal is dit wel anders. Is het een druk kruispunt, hè?
3: Klopt, ja. De Visarendreef staat bekend als een drukke rotonde. En daarom zijn we hier als gemeente aan de gang om daar de doorstroming te verbeteren.
2: Ja, u bent Tom van den Heuvel, projectleider bij de gemeente. Wat is dan het probleem bij dit kruispunt? Wat maakt hem nou zo ontzettend druk?
3: We zien dat er zeker in de spitstijden best wel veel obstakels, obstructies komen. Het verkeer blijft hier hangen. De voorrangsituatie is niet altijd even handig, waardoor het best wel opstroopt. En we denken met de aanleg van een nieuwe voorrangskruising dat we dat de doorstroming kunnen verbeteren. Dus deze dit verkeer knelpunt weg kunnen nemen.
2: Ja, er zijn al vaker dingen geprobeerd om de doorstroming hier beter te krijgen. Een doseerlicht bijvoorbeeld, maar dat was dan weer niet helemaal duidelijk. Dus die is toen snel weer uitgezet. Toen bekend was dat deze werkzaamheden kwamen, hebben we even aan wat Lelystedelingen gevraagd wat zij van die nieuwe plannen vinden.
4: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen. Want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
5: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend, is avond altijd hier is villa.
6: Want er wordt denk ik een grotere chaos. Minder geordend, minder geregeld.
4: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
2: Ja, we horen dus gemengde reacties daarin. Mensen zijn blij dat er iets gebeurt, maar hebben ook niet zo heel veel vertrouwen in dat de situatie hierna dan echt gaat verbeteren. Kunt u eens uitleggen waarom is een gewoon kruispunt, hè, met stoplichten hier nou een betere optie dan een rotonde?
3: Vanuit de voorbereiding die wij hebben gedaan met verkeerskundige onderzoeken blijkt dat de voorrangssituatie niet altijd even duidelijk is. Door een kruising te realiseren dat geregeld wordt door verkeersregelinstallatie, denken wij dat die duidelijkheid daar wel gaat komen. Mensen zich wellicht beter aan de verkeersregels houden.
2: Maar het was niet duidelijk wie er op een rotonde voorrang had.
3: Dat was zeker wel duidelijk. Alleen zie je dat mensen zich niet altijd even netjes aan de verkeersregels houden. Dan worden daarmee fietspaden geblokkeerd. Omdat mensen denken, ik kruip er nog snel even tussen. Dat gaat niet. En juist dat remmen en wachten zorgt voor opstoping.
2: En een rood stoplicht dwingt misschien iets meer af dat je moet stoppen dan alleen maar haaientanden op de weg.
3: De ervaring is dat stoplichten duidelijker zijn en dat mensen daardoor beter weten dat ze echt moeten wachten en niet zo snel zelf initiatief nemen om ergens tussen te kruipen of andere keuzes te maken.
1: En vandaar dus straks een kruispunt met verkeerslichten bij het station in Lelystad. En het zijn niet alleen zomerwerkzaamheden, want halverwege oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn.
0: En daarna geldt Drive Safe, wat toevallig.

0: Zo is het leven, c'est la vie. Ik hoop dat jij kunt zeggen, zo is het vakantieleven. Je hoorde Robbie Neville en daarvoor hadden we Ma Smit na Horen. En naar aanleiding van de rotonde, die een kruispunt wordt, hadden ze Drive Safe.
1: Voor de kinderen in het asielzoekerscentrum kan de zomervakantie lang en saai zijn als je klasgenoten op vakantie zijn. En jij moet op het AZC blijven.
0: Kinderen van het AZC in Luttelgeest kregen gisteren een voorstelling voorgeschoteld van Stichting Volkentheater met als titel Circus de Blauwe Olifant. Acteur Erik van der Steen legt uit wat het Volkentheater precies is.
2: Het Wolkentheater is een theater wat zeg maar in de zomer en met rondom Sinterklaas tijd onderweg is naar de AZC's in heel Nederland. En dat doen we door middel van een hele leuke voorstelling en een workshop. Ja, de hele zomer kun je je voorstellen. Ze zijn 5 weken vrij, 6 weken vrij. Ze zijn voornamelijk op de AZC's. Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, Wolkentheater, is dat heel welkom. En dat merken we ook.
3: Sanna Tangara van het COA. Wat betekent dit voor de kinderen?
4: Voor de kinderen is het echt een dagje uit. Maar dan op de locatie. Ze worden er gewoon heel erg blij van al die gekkigheid. En theater is gewoon ook heel goed voor kinderen om veel van te leren. Ze leren weer wat Nederlands.
2: We gaan heel erg op zoek naar de kinderen. We gaan heel beeldend zijn, visueel. Weinig woorden, hè, want sommigen zijn een beetje laagtalig. En we laten ze heel veel meespelen. Ze maken ze enthousiast voor theater en circus.
4: Ja, dit is fantastisch. Het is een beetje een dagje uit, maar dan op de locatie. Ja, en het brengt echt een glimlach op de gezichten. En het is even zalen. Ze hoeven niet in de bungalow. Ze kunnen lekker buiten genieten van het theater. En het is fantastisch.
2: Ik word er altijd heel blij van. Ik krijg een beetje een warm hartje van. Het is maar goed ook, want we moeten veel reizen. En we doen 2 voorstellingen op een dag, 2 AZC's. Dus we doen iets, we krijgen er heel veel terug.
1: Ja, een verslag was dat van Marielle Bakker op het asielzoekerscentrum in Luttelgeest.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland met onder meer.
1: Ja, heffingen voor Canada opgelegd door Trump.

0: Ja, het kan zomaar zijn. Ze zijn hevig verliefd aan het denken. Ach, was dat voorbestemd. Luna Russo. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: De Amerikaanse president Trump kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese goederen, zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk en is hij boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook ook in Amerika tot luchtvervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
2: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
1: Ja, zegt dus eigenlijk, hè, je moet elkaar niet bekritiseren als je vrienden bent en elkaar niet bedreigen, want je hebt elkaars hulp waarschijnlijk nog wel weer nodig. En ja, daar raak je dus gefrustreerd van. Ja, die Amerikaanse heffingen, ze zouden over een maand moeten ingaan.
0: De 108e editie van de Vierdaagse in Nijmegen, die is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Wij zijn hier eigenlijk om even de wandelaars uit te zwaaien op de eerste dag. Jel, jel, jel, de Vierdaagse lopen wij wel.
0: Juist. Er doen ruim 45.000 mensen mee. En de deelnemers komen uit meer dan 70 landen. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in de provincie Gelderland. Is dat allemaal een... Het is ook uitgerekend dat de meeste deelnemers uit Gelderland zelf komen.
1: Ja, ook weer niet heel verwonderlijk, toch? Want daar wordt ook de meeste aandacht voor.
0: Je denkt, ach, ze komen overal vandaan.
1: En dat is ook het geval natuurlijk. Ja, dan nog even wat berichten uit de ochtendbladen. In aanloop naar de voorlopig laatste Nederlandse Formule 1-wedstrijd volgende maand op het circuit van Zandvoort, wordt definitief duidelijk dat er daarna ook geen Dutch Grand Prix op het TT-circuit van Assen zal plaatsvinden. Dat schrijft tenminste de Telegraaf.
0: Wat werd nog meegerekend? Toch? Dat
1: ja,
0: zou kunnen.
1: En waarschijnlijk blijven ze ook proberen, maar is dat meer iets van adem. Maar ja, de directie van TT-circuit heeft te verstaan gegeven dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit. Dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn om een wedstrijd te organiseren.
0: Hé, hey Arie, jij zei eerder dat het voetbalnieuws wel een beetje klaar is, hè? Ja, we hebben natuurlijk de huldiging nog in Madrid van het Spaanse team.

0: Omroep Flevoland met het regionieuws.
1: Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar meldingen over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. Blijkt het ten uitspraak van de rechter in een zaak die door de ASG zelf was aangespannen. Schooldirecteur werd in augustus geschorst nadat er diverse meldingen over zijn gedrag waren binnengekomen. De scholengroep wilde de directeur ontslaan, maar volgens de rechter heeft het bestuur in de procedure flinke steken laten vallen. De directeur heeft daarom recht op een schadevergoeding. De ASG moet hem bijna 200.000 euro betalen. Een huurder van Centrada in Lelystad moet zich voortaan gedragen. Dat heeft de rechter hem opgedragen. De verhuurder sleepte hem voor de rechter omdat hij steeds voor overlast zorgde. Die overlast duurt al 7 jaar. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Hij vindt dat Canada de VS discrimineert. En in Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen reden eerst met een bus door de stad. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun.
3: Dankjewel, Dorien.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een heerlijke dag om erop uit te gaan, met temperaturen van uiteindelijk zo'n 20 tot 22 graden en een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Het blijft de hele dag droog en er staat wel een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de avonduren en in de nacht naar woensdag dan neemt de bewolking verder toe en dan volgen woensdag overdag enkele buien vanuit het noordwesten. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 18 tot 20 graden. Aan het einde van de woensdag wordt het langzaamaan weer droger. En donderdag en vrijdag verlopen dan ook droog, met temperaturen op donderdag van een graad of 20, vrijdag een graad of 23. En richting het weekend gaan we mogelijk weer richting zomerse 25 graden.
3: ANWB, verkeersinformatie, een radarcontrole op de A6 bij Muiderberg, hectometerpaal 69,4.
1: Straks gaan we wandelen in Nijmegen.
3: Dat gaan we zeker doen, we gaan eens even bellen.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Diana Ross, met of zonder Supremes, dat kan ons even helemaal niet schelen. Maar je hoorde wel, You Can't Hurry Love.
1: De Vierdaagse in Nijmegen is weer begonnen.
0: Ja, en een van de deelnemers is Ilse Matthijssen uit Espoo. Goedemorgen, Ilse.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde ons een berichtje, omdat je loopt voor een goed doel de komende dagen in Nijmegen. Ilse, wat is dat goede doel?
2: Klopt, ik loop voor Stichting Eigenwijs Herstel, een herstelacademie in Almere.
0: Hoe kom je daar bij dat goede doel?
2: Dat is een stichting die ook een beetje hoort bij het werk wat ik doe. Ik werk binnen de specialistische GGZ. En Stichting Eigenwijs Herstel is een herstelacademie. Daar kunnen eigenlijk mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen daar op hun eigen tempo eigenlijk weer aan hun herstel werken.
0: Oké, en dat eigen tempo, is het ook een beetje een eigenwijs tempo?
2: Zeker een eigenwijs tempo, ja, dat klopt.
0: Oh, kun je dat uitleggen, wat dat scheelt van de reguliere geneeskunst?
2: Nou, het is eigenlijk wanneer mensen binnen de SGGZ een behandeling krijgen en die behandeling is klaar, dan houdt het eigenlijk op.
0: Ja.
2: Alleen dan begint je herstelpad. En daar is eigenlijk Stichting Eigenwijs Herstel voor.
0: Oké, dus een soort natraject. En dan moet er nog heel wat gebeuren, zeg jij.
2: Dat klopt. En iedereen kan er op zijn eigen tempo werken aan zijn herstel. Er worden allerlei activiteiten geboden.
0: Ja.
2: Creatief, maar er is ook een cursus fotograferen. Of er is een wandelgroepje. Eigenlijk van alles. Ze kunnen samen koken. Ze mogen komen lunchen. Of alleen maar even komen om een bakje koffie te drinken. Alles is oké.
0: Oké. Ja, jij loopt dan daar ervoor. Hoe kunnen we de mensen aan jou zien, als ze jou zien lopen over de Waalbrug, hoe kunnen ze dan aan jou zien dat jij loopt voor dit doel?
2: Ik heb wel een shirtje van Stichting Eigenwijs Herstel aan.
0: Ja.
2: Alleen dat is natuurlijk altijd een beetje lastig te zien. De beste kunnen mensen gewoon naar de pagina van de Vierdaagse gaan.
0: Ja.
2: Naar de voorlopers. En daar zoeken op Stichting Eigenwijs Herstel. En dan zie je eigenlijk mijn verhaal staan waarom ik voor dat doel loop.
0: Ja.
2: En dan kunnen mensen ook een donatie doen als ze willen.
0: Ja, ik heb het gisteren ook even bekeken, maar je zit nog maar op 1/3 van je doelen. Het loopt nog niet zo hard, Ilse.
2: Klopt. Nou ja, alles is meegenomen natuurlijk. Alleen het is een stichting die eigenlijk alleen maar

0: ik ben om 5 uur gestart.
1: Ja. En hoe hard heb je geoefend?
0: Ik ben sowieso een lange afstand lopen, dus ik train eigenlijk het hele jaar door.
1: Oh, je hoeft er niet in januari te zeggen van, oh, de oliebollen zijn achter de rug. Nijmegen ligt in het vizier, we gaan weer eens beginnen.
0: Nee, zeker niet. Ik loop het hele jaar door lange afstanden.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik zelf ook echt wel nodig om psychisch in balans te blijven.
1: Oh, je hebt het gewoon nodig? Als je het niet zou doen, wat gebeurt er dan met je?
0: Nou, dan raak ik sneller overbelast. Dit is echt de manier om mijn emmertje te legen.
1: Ah, oké. En loop je nu alleen of in een groepje? Hoe doe je dat de komende dagen?
0: Ik loop, nou ja, je loopt met 47.000 andere mensen. Maar
1: ja, nee, maar je kunt van tevoren afspreken natuurlijk van, ah, we lopen met z'n tweeën of met z'n drieën of met een clubpie.
0: Nee, ik loop alleen. Ik heb 1 jaar samen met mijn zus gelopen, 2 jaar geleden.
1: Ja.
0: Maar de andere jaar, de 4e keer dat ik nu meedoe. Het is de 3e keer dat ik alleen loop.
1: Oké, okay. En dan wil ik je veel succes wensen. En ook succes met de collecte, zou ik maar zeggen.
0: Dankjewel.
1: Oké, okay. Dat was Ilse Matthijs uit Espoo. En zij doet ook mee aan de Vierdaagse in Nijmegen.

0: Alex Warren en The Fever Dream. Oh ja, dat gesprek dat we net hadden met Ilse Matthijs uit Espol, dat komt op omroepleveland.nl/gemist. Daar zal ik er een linkje bij zetten. Dat gaat dan weer over het goede doel waar zij voor loopt. En als je daar wat aan wil geven, dan kunnen wij jou daar naartoe linken. Ik dacht, dat ga ik even naar Tine regelen.
1: Kijk, precies.
0: Ja, dan is de uitzending klaar.
1: Ja, wat hebben we straks aandacht voor André Kuipers, de astronaut.

0: 97. Katrien and the Waves en Love Shine the Lights. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Arie, vertel.
1: Ja, de Nederlandse scheepsbouwer Damen heeft te maken met onzekere tijden. Dat was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een grote bestelling van fregatten bij Damen in. En nu is ook een Belgische orde onzeker geworden. De kosten zouden te veel oplopen en de oplevering zou te lang duren. Wat dit mogelijke verlies betekent voor Damen, legt de hoofdredacteur van marineschepen.nl, Jaime Karreman, uit.
2: Dit is reputatieschade sowieso. En of ze deze orde wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt. Terwijl eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
1: De Nederlandse en Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom de fregatten spelen dus in beide landen. Nu Damen in de problemen komt door deze actie van de zuidenburen, krijgt de Nederlandse defensie het ook moeilijk, zegt Karreman.
2: De defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En ja, daar speelt Damen een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu aan zit te komen, daar gaat Damen of in bouwen, of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met Defensie. Dus het is niet dat Damen alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
0: In Goedenavond Nederland was astronaut André Kuipers. Het ging over de strijd tegen het plaatsen van reclame op de maan. En andere commerciële activiteiten. Maar ja, de maan is van niemand.
3: Het is de provincie van de mensheid. En het is van niemand. Er zijn, nog voordat de mensen op de maan stonden, is er al een verdrag wat zo'n beetje door alle landen getekend is, van de maan is van iedereen. Dus je kan, dat is ceremonieel, het planten van een vlag. Je kan het niet claimen.
0: Toch is de maan al lang niet meer onbesmet door de mensen. Er rijden maanlanders en er wordt gesproken over mijnbouw. Het is een dilemma wat er nu speelt in de ruimtevaartwereld.
3: We kunnen hele nuttige dingen doen met de maan. Misschien energie voor de hele planeet ervan winnen, bijvoorbeeld, of delfstof enzovoort. Alleen, je moet zorgen dat het geen Wild West wordt. En dat de andere mensen die daar niks mee hebben, daar geen last van hebben.
0: Maar reclame?
1: Ja. Ja,
0: moet daar ook een frisdrank gedronken worden? Of moet er ook geschoren worden?
1: En over 4 jaar kan de maan meedoen aan het wereldkampioenschap voetbal.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Houden we erin. Ja, ze willen het aantal landen uitbreiden, dus
1: daarom
0: kan er wel bij.
1: Kan er wel bij, ja. De wedstrijden van FC Groningen, Sparta en Excelsior zijn niet meer op de regionale radio te horen. RTV Noord en Rijnmond trekken de stekker uit het live radiocommentaar voor voetbal. Commentator Evert de Napel snapt niet van het besluit, zei hij in Langs de Lijn en Omstreken.
4: Ik vind het diep treurig. Ik vind het diep treurig gewoon. Dat is een taak van de regionale omroep om naast het gewone nieuws ook sportnieuws te brengen. En daar is Eredivisie voetbal zeker een onderdeel van. Geld kan geen enkel argument zijn, want de presentator heb je, de muziek heb je ook, de verslaggever is ook in dienst en de verbinding kost niks.
1: De regionale zenders staan veel dichter op zulke wedstrijden. En dat is juist een kracht, zegt de Napel.
4: Als die in jullie gewone reguliere langs de lijn komen, komen ze heel af en toe aan bod. Bij RTV Oost, daar hadden ze dus 4 Eredivisie clubs. Heracles is helaas gedegradeerd. En die maken een soort langs de lijn met die 4 Eredivisie clubs. Hartstikke leuk aan voor de verslaggever om te doen. En je krijgt er heel veel reacties op. Althans, ik wel. De ouderwetse radio is nog altijd geliefd naar mijn idee.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Fietser gewond bij Emmeloord en scholengroep Almere moet oud-directeur een schadevergoeding betalen. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
12: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
11: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbles Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
13: Ritmeister meldt de volgende controle. Een radar op de A6 bij Muidenberg. Hectometerpaal 69,4.
14: En in de nieuws ook verkeersinformatie eigenlijk. Toch?
13: Zo kun je het wel stellen, ja. Want ja. Automobilisten in Lelystad moeten de komende maanden omrijden. Want er wordt gewerkt aan de weg. Er ligt een rotonde, dat is bij het station, hè, ter hoogte ongeveer van het provinciehuis.
14: Oh, die? Ja.
13: En die verdwijnt?
14: Nee. Ja?
13: Ja, hij gaat weg.
14: Oké. Ook in het nieuws, vreugde voor kinderen op het asielzoekerscentrum Luttelgeest. Daar kwam een theater langs.
15: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Helemaal bezongen door Shepard. Het is 7:08. Je bent bij Flevoland. Is wakker.
1: Leo, jij komt elke ochtend op de fiets, hè?
0: Zeker.
1: Ja, dus jij hebt er geen last van, maar ja, voor
0: waarvan?
1: Veel... omrijden.
0: Oh nee,
1: want
0: ik rijd niet om.
1: Veel Lelystedelingen is het de komende maanden even omrijden. Want de drukke rotonde op de Visharendreef bij het provinciehuis gaat namelijk op de schop. In plaats van de rotonde komt er een kruispunt met verkeerslichten.
0: Ja, het is een plek die bij veel Lelystedelingen bekend staat om de verkeersdrukte. Verslaggever Ruben den Harder ging een kijkje nemen bij de werkzaamheden.
2: Vandaag niet zo druk hier, maar het kruispunt is ook afgesloten. Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij. Maar normaal is dit wel anders. Is dit een druk kruispunt, hè?
3: Klopt, ja. De Visharendreef staat bekend als een drukke rotonde. En daarom zijn we hier als gemeente aan de gang om daar de doorstroming te verbeteren.
2: Ja, u bent Tom van den Heuvel, projectleider bij de gemeente. Wat is dan het probleem bij dit kruispunt? Wat maakt hem nou zo ontzettend druk?
3: We zien dat er zeker in de spitstijden best wel veel obstakels, obstructies komen. Het verkeer blijft hier hangen. De voorrangsituatie is niet altijd even handig, waardoor het best wel opstroopt. En we denken met de aanleg van een nieuwe voorrangskruising dat we dat de doorstroming kunnen verbeteren. Dus deze dit verkeer knelpunt weg kunnen nemen.
2: Ja, er zijn al vaker dingen geprobeerd om de doorstroming hier beter te krijgen. Een doseerlicht bijvoorbeeld, maar dat was dan weer niet helemaal duidelijk. Dus die is toen snel weer uitgezet. Toen bekend was dat deze werkzaamheden kwamen, hebben we even aan wat Lelystedelingen gevraagd wat zij van die nieuwe plannen vinden.
4: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen. Want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
5: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend, is avond altijd hier is villa.
6: Want er wordt denk ik een grotere chaos. Minder geordend, minder geregeld.
4: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
2: Ja, we horen dus gemengde reacties daarin. Mensen zijn blij dat er iets gebeurt, maar hebben ook niet zo heel veel vertrouwen in dat de situatie hierna dan echt gaat verbeteren. Kunt u eens uitleggen waarom is een gewoon kruispunt hè, met stoplichten hier nou een betere optie dan een rotonde?
3: Vanuit de voorbereiding die wij hebben gedaan met verkeerskundige onderzoeken blijkt dat de voorrangssituatie niet altijd even duidelijk is. Door een kruising te realiseren dat geregeld wordt door verkeersregelinstallatie, denken wij dat die duidelijkheid daar wel gaat komen. Mensen zich wellicht beter aan de verkeersregels houden.
2: Maar het was niet duidelijk wie er op een rotonde voorrang had.
3: Dat was zeker wel duidelijk. Alleen zie je dat mensen zich niet altijd even netjes aan de verkeersregels houden. Dan worden daarmee fietspaden geblokkeerd. Omdat mensen denken, ik kruip er nog snel even tussen. Dat gaat niet. En juist dat remmen en wachten zorgt voor opstoping.
2: En een rood stoplicht dwingt misschien iets meer af dat je moet stoppen dan alleen maar haaientanden op de weg.
3: De ervaring is dat stoplichten duidelijker zijn en dat mensen daardoor beter weten dat ze echt moeten wachten en niet zo snel zelf initiatief nemen om ergens tussen te kruipen of andere keuzes te maken.
1: Ja, vandaar dus straks een kruispunt met verkeerslichten bij station in Lelystad. Halverwege oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn.
0: Dat zal mij benieuwen. Nou, ik ken die rotonde nog natuurlijk. En je zei, je gaat vaak op de fiets. En als je dan als fietser achterlangs het station kwam, dan had je eerst die taxis overleefd. Dan moest je voorrang geven aan de weg waar de bussen overreden. Dus had ik haaientanden tegen me, zo, als fietser. En daarna moest ik voorrang krijgen van de automobilisten die op de volgende weg reden. Dus er stonden de haaientanden erlangs.
1: Maar,
0: in 2 meter verschil.
1: Ja, maar als je nu aan de voorkant van het station kijkt, daar is het al flink opgeknapt, toch?
0: Daar is het flink opgeknapt. Ik hoor daar wel van busreizigers die hun trein moeten halen, dat de bussen verder van het station afstaan dan vroeger en dat ze harder moeten lopen.
7: Flevoland is wakker.

0: en Feit.
1: Dan het weer met Floris Laveber van Weerplaza. Ja, Floris, toen ik naar de studio reed vanochtend in alle vroegte, nou, vond ik het toch al vrij mooi. Niet heel bewolkt. Nu zie ik ook dat het 12 graden is. Wat kunnen we van wachten vandaag?
2: Ja, we hebben een behoorlijk frisse ochtend achter de rug. Een behoorlijk frisse nacht, moet ik beter zeggen. En in het oosten van het land, in de regio rondom Drenthe en Twente, daar heeft het ongeveer, daar daalde het kwik na bij het vriespunt. Dus dat is toch wel behoorlijk opvallend voor de tijd van het jaar. In Flevoland momenteel nog waarde rond de 10 graden. Ook nog een frisse ochtend. Daarbij schijnt de zon. In het westen komen ook wat wolkenvelden voor. En halverwege de ochtend hebben we dan aangename waarde ruim boven de 15 graden. En in de middag hebben we dan een hele vriendelijke middag met ruimte voor de zon, enkele stapelwolken die ontstaan. En op de meeste plaatsen blijft het droog en wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
1: Nou, eerder werd er nog wat regen voorspeld, gisteren bijvoorbeeld. Maar dat is voor vanmiddag gaat niet meer gebeuren?
2: Nee, vanmiddag gewoon overwegend droog. Wel af en toe wel wat meer wolken voor de zon. Dat kan er wel dreigender uitzien als een stapelwolk wat dikker wordt. Maar het blijft gewoon droog, tussendoor flink wat ruimte voor de zon. En hierbij waait er een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. En door die stevige wind heb je niet of nauwelijks door dat je verbrandt. Dus als je lange tijd buiten bent, smeer dan vooral goed in. Want ook vandaag is de zon behoorlijk krachtig met een zonkracht 5 tot 6. Nou, vanavond zien we dat de bewolking heel geleidelijk gaat toenemen. Er ligt een band met bewolking boven de Noordzee. En met die noordwestelijke aanvoer trekt die bewolking dan over Flevoland heen. En vannacht raakt het dan overwegend bewolkt. En dan zou er wel een enkele spat lichte regen of motregen kunnen vallen. En koelt het niet verder af dan een graadje of 14.
1: Nou ja, als het 's nachts regent, dat is prima. Overdag hebben we liever droog, dus hoe ziet morgen eruit?
2: Ja, morgen is het wel wat bewolkter dan vandaag, hoor. We houden te maken met die wat lagere bewolking. En uit dikkere bewolking kan er morgen opnieuw een enkele spat lichte regen of motregen vallen. Stelt heel weinig voor, maar toch kan je er eventjes nat van worden. Morgen onder de bewolking niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat is misschien fris voor de tijd van het jaar. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen periode ruim boven onze stand geleefd. Morgen ook iets meer wind dan vandaag. Houd daar rekening mee. Als je bijvoorbeeld naar het noordwesten gaat, de wind is matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren eventjes tippend aan krachtig. Dat is een windkracht 5 of 6. Ja, morgen is het een beetje een druilerige dag met af en toe een stevig windje daarbij. En 20 graden is dan een stuk minder warm dan vandaag. En de komende tijd houden we een beetje te maken met dat gematigde zomerweer. De wind die blijft waaien uit het noorden tot noordwesten. En daarin komt niet de hele warmste luchtsoort vandaan. Overdag een graadje of 20. In het weekend lijkt het dan weer wel wat warmer te worden. Het heeft te maken met de draaiing van de wind. Als de wind eenmaal een zuidwestenhoek opzoekt, ja, dan kan warmere lucht vanaf België en Frankrijk onze omgeving gaan bereiken. Met een forse temperatuurstijging als gevolg, dan hebben we in het weekend zo'n 23 graden in Flevoland. En dat is toch wel best wel aardig.
0: Lekker toch?
1: Ja, dat is best wel aardig. Maar dus geen tropische temperaturen meer voorlopig?
2: Nee, voorlopig niet. In het zuiden van het land kan het eind volgende week wel weer wat warmer worden. En dan moet je denken aan temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Ja, tropische hitte is wel actief in grote delen van het centrale deel van Frankrijk. Spanje en Portugal, daar is het zelfs ronduit heet. Met waarden ruim boven de 40 graden. Dus of je dat moet willen is ook maar een beetje de vraag.
1: Ja, zo is dat. Floris Laveber, dankjewel. Ja, dan voor de kinderen in het asielzoekerscentrum kan de zomervakantie lang en saai zijn als je klasgenoten op vakantie zijn en jij op het AZC moet blijven.
0: Kinderen van het AZC in Luttelgeest kregen gisteren een voorstelling voorgeschoteld van Stichting Wolkentheater met als titel Circus de Blauwe Olifant.
3: Het Wolkentheater is een theater wat in de zomer en met rondom Sinterklaas tijd onderweg is naar de AZC's in heel Nederland. En dat doen we door middel van een hele leuke voorstelling en een workshop. Ja, de hele zomer kun je je voorstellen. Ze zijn 5 weken vrij, 6 weken vrij. Ze zijn voornamelijk op de AZC's. Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, Wolkentheater, is dat heel welkom. En dat merken we ook.
4: Sanna Tangara van het COA. Wat betekent dit voor de kinderen?
5: Voor de kinderen is het echt een dagje uit. Maar dan op de locatie. Ze worden er gewoon heel erg blij van al die gekkigheid. En theater is gewoon ook heel goed voor kinderen om veel van te leren. Ze leren weer wat Nederlands.
3: We gaan heel erg op zoek naar de kinderen. We gaan heel beeldend zijn, visueel. Weinig woorden, hè, want sommigen zijn een beetje laagtalig. En we laten ze heel veel meespelen. Zo maken ze enthousiast voor theater en circus.
5: Ja, dit is fantastisch. Het is een beetje een dagje uit, maar dan op de locatie. Ja, en het brengt echt een glimlach op de gezichten. En het is even zalig. Ze hoeven niet in de bungalow. Ze kunnen lekker buiten genieten van het theater. En ja, het is fantastisch.
3: Ik word er altijd heel blij van. Ik krijg een beetje een warm hartje van. Het is maar goed ook, want we moeten veel reizen. En we doen twee voorstellingen op een dag. Twee AZC's. Dus we doen iets. We krijgen er heel veel terug.
1: Ja, een vrolijk muziekje is het toch. Een verslag was dat van Marielle Bakker.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Wat gaan we eten, Arie?
1: Wat gaan we eten? Nou, pieren. Dat kunnen we even.

0: Het is een beetje een ongezonde verhouding, deze verhouding met die man. Zingen Annemarie en Shania Twain. Maar wij kunnen natuurlijk vanuit het mannenperspectief nu eens even bekijken wie ongezonder zou zijn. Annemarie of Shania Twain?
1: Ja, zeg maar.
0: We zitten nu toch met mannen onder elkaar.
1: Ja, dat bespreken. Is waar.
0: Of we gaan naar de berichten van buiten Flevoland.
1: Laten we dat maar doen. Okay. Dan kunnen we het hebben over weer iemand anders. Namelijk Donald Trump.
0: Oh, daar is hij weer.
1: Want ja. Hij moet iets anders doen dan nu er geen wereldbeker te overhandig
0: is. Op het podium blijven plakken.
1: Ja, nee. De Amerikaanse president kondigt namelijk importheffingen aan van 50% op Canadese goederen. Zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeystick.
0: Verandering.
1: Je verwacht het niet. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk. En is hij boos over de bosbranding. Canada, waarvan de rook ook in Amerika tot luchtvervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
2: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to these a bunch of rubbish.
1: Ja, die Amerikaanse heffingen zouden over een maand in moeten gaan, dus op 1 augustus.
0: En intussen in Nijmegen.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Wij zijn hier eigenlijk om even de wandelaars uit te zwaaien op de eerste dag. Jel, jel, jel, de vierdaagse lopen wij wel.
0: Het was vanochtend om 4 uur al, doen 45.000 mensen mee. En de deelnemers komen uit meer dan 70 landen.
1: Ja, en ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. En toch eten steeds minder Nederlanders peren. En dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
5: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: Oh. Ja, de brancheorganisatie zegt niet dat mensen dan minder fruit eten, maar ze zeggen ja, ze zijn ander fruit gaan eten, zoals druiven en meloen.
0: Oké, zit je daar met je peren?
1: Ja, die moeten dus het land uit. Oh. Want de peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië.
0: Madrid, gisteravond, wat een feest.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar meldingen over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. Blijkt uit een uitspraak van de rechter in de zaak die door de ASG zelf was aangespannen. De schooldirecteur werd in augustus geschorst nadat er diverse meldingen over zijn gedrag waren binnengekomen. De scholengroep wilde de directeur ontslaan, maar volgens de rechter heeft het bestuur in die procedure flinke steken laten vallen. De directeur heeft daarom recht op een schadevergoeding. De ASG moet hem bijna €200.000 betalen. Een huurder van Centrada in Lelystad moet zich voortaan gedragen. Dat heeft de rechter hem opgedragen. De verhuurder sleepte hem voor de rechter omdat hij steeds voor overlast zorgde. Die overlast duurt al 7 jaar. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump vindt dat Canada de VS discrimineert bij de handel. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. Nederlandse perenboeren exporteren hun fruit steeds vaker. Volgens de branche worden er in Nederland steeds minder peren gegeten en daarom gaan telers proberen het imago van de peer op te poetsen. De oogst is dit jaar goed. Er komt bijna 400 miljoen kilo peren van de bomen. Dat is 10% meer dan vorig jaar.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
8: Verkeersinformatie. We hebben een flitser op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.4. Zie je nog een flitser? Geef hem door via de app van Flitsmeister. Wat hebben we verder nog, Harry?
0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van onze zomerserie. Onze oud-collega, weerman Robert de Vries.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Je had dus Amerikanen, die waren in Groot-Brittannië gelegerd. En hun zonen waren muzikaal. Dus vanuit Engeland richtte ze het groepje America op. Dat verhaal. Als je dat onthoudt voor de pubquiz, zit je goed.
1: Het is zomer.
0: Ja, zeker.
1: Deze zomer hebben wij zomerseries. En deze week gaat dat over Robert de Vries, onze oud-weerman. Hij nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapte Demmeloorder over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en meerdere radiozenders.
0: Ja, we reizen met Robert mee naar de VS om zijn grote passie mee te beleven. Het bewust opzoeken van orkanen. En we blikken terug op de tijd dat hij hier bij Omroep Flevoland aan het werk was.
2: Heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met...
3: In deze aflevering...

0: Dan kon hij in de weekends, deed hij zijn weer. En dat ging maar achter elkaar door. En soms was dat wel een beetje veel. Want ja, school ging in feite voor. En het weer, dat was dan een soort hobbymatig iets. Hè, dus dat was wel heel veel soms.
1: Hoe kwam je erachter dat je wat met weer had?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet anders eigenlijk. Want ik was iets van 5 jaar oud of iets dergelijks. Toen wou ik eigenlijk al in het weer. Maar ja, weet je, ja, hoe kom je erin? Hè? Er zijn hele interessante opleidingen voor universitair, bodem, water, atmosfeer in Wageningen. Maar ja, dat was niet mijn niveau om dat te halen. Dus ja, dan moest je wel weer een andere weg zien te vinden om erin te komen. En ik heb het natuurlijk altijd als hobby gehad. Maar op een gegeven moment kwam ik op een forum terecht. Want uiteindelijk na 2000 kwam het internet op gang. En dan kwam ik iemand tegen op een forum van onweer, dat over onweer ging. Die bleek ook bij de lokale omroep in Emmeloord te zitten. En daar kwam ik toen mee in contact. En die zei toen een keer, kom eens een keer zaterdagmiddag gezellig langs of zo. Misschien leuk om een keer een weerbericht te doen.
3: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
4: Wat hij heeft gedaan, dat is zo bijzonder. Hij heeft begonnen ooit op een hoveniersopleiding. En omdat hij bij die lokale omroep kwam en die interesse voor weer had, en hij wist dat met elkaar te verbinden en daar zichzelf in te trainen en te doen en te ontwikkelen. Toen kon hij bij Omroep Flevoland aan de slag. En nu gewoon doorgegroeid tot Talpa. Ja, dat is zo bijzonder. Maar dat doet hij ook zelf, hè? Weet je? Hij laat er ook wel wat voor. Hij neemt echt wel veel tijd voor dat weer.
3: Je hoort collega Diana Woei.
5: Ik vind hem eigenlijk een beetje een weergekkie. Want ik zou niet naar Amerika vertrekken om die tornado's te gaan kijken. Ik zou zeker niet 500 tot 1000 kilometer rijden om een enorme onweersbui te zien. Nee, ik laat het eigenlijk op me afkomen. En hij gaat daar naar op zoek. Dus ik vind het toch een beetje een weergekkie.
3: Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, in de staat Texas, wordt er koers gezet naar Nebraska, waar er meldingen zijn van noodweer. Al snel is de groep een supercel op het spoor en wordt de eerste tornado van de trip gespot.
2: We hebben er in totaal 2 à 3 gezien. En we hadden vooral eentje, die was wel behoorlijk zwaar. Een EF3. En dan moet je je voorstellen, er is daar een schaal voor. 0 tot en met 5. Dus nou ja, EF3 zijn echt wel serieuze tornado's die echt wel heel veel schade kunnen opleveren. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op. En er waren ook ontzettend veel stormchasers aanwezig. Hè. Er waren zomaar 200-300 stormchasers op 1 bui. Dus je denkt echt dat je de enige gek bent, maar het is daar compleet toerisme, dus het was ook wel weer een gekkenhuis. Maar ja, zeker niet ongevaarlijk. En wat we hebben gezien, dat levert wel heel veel indruk op.
3: In de volgende aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij een eigen weerstudio heeft, en praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
6: Zometeen de rubriek Wat heb ik gisteren toch gemist op radio en tv. Wat zit erin, Arie?
7: Onder meer de scheepsbouwer Dame, want het heeft te maken met onzekere tijden.

0: Paul Simon late in the evening en daarvoor Shanna Spyro and the Material Lover. Dat was een beetje... Nou, een beetje jazz op je radio. Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv? Ari.
1: De Nederlandse scheepsbouwer Damen heeft te maken met onzekere tijden. Dat was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een grote bestelling van fregatten bij Damen in. En nu is ook een Belgische order onzeker geworden. De kosten zouden te veel oplopen en de oplevering zou te lang duren. Wat dit mogelijke verlies betekent voor Damen, dat legde hoofdredacteur van marineschepen.nl Jaime Karreman uit.
2: Dit is reputatieschade sowieso. En of ze deze order wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt. Terwijl eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
1: De Nederlandse en Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom de fregatten spelen dus ook in beide landen. Nu Damen in de problemen komt door deze actie van de zuidenburen, krijgt de Nederlandse defensie het ook moeilijk, zegt Karreman.
2: De defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En daar speelt Damen een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu aan zit te komen, daar is... Gaan Damen of hun bouwen, of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met Defensie. Dus het is niet dat Damen alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
0: We hadden gisteren toch het nieuws dat het 50 jaar geleden was dat de eerste foto's van Mars naar de aarde kwamen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: Dus gisteravond in Goedenavond Nederland ging het over de maan.
1: Ja, logisch. Het is de week van de planeten. Of de maan is geen planeet eigenlijk, hè?
0: Nou, geen idee. André Kuipers was de gast en die ging praten over de strijd tegen het plaatsen van reclame op de maan en andere commerciële activiteiten daar. Want de maan die is eigenlijk van niemand.
3: Het is de provincie van de mensheid en het is van niemand. Er zijn, nog voordat de mensen op de maan stonden, is er al een verdrag wat zo'n beetje door alle landen getekend is van de maan is van iedereen. Dus je kan, dat is ceremonieel, het planten van een vlag. Je kan het niet claimen.
0: Nou, er gebeurt intussen toch van alles. Er rijden maanlanders en er wordt gesproken over mijnbouw. Het is een dilemma dat nu speelt in de ruimtevaartwereld.
3: We kunnen hele nuttige dingen doen met de maan. Misschien energie voor de hele planeet ervan winnen, bijvoorbeeld, of delfstoffen enzovoort. Alleen, je moet zorgen dat het geen Wild West wordt en dat de andere mensen die daar niks mee hebben, daar geen last van hebben.
0: En dat waren de fragmenten in de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. Tot nieuws en reclame van 8 uur. Terug in de tijd met Tina Turner.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Dit is een uittip.
12: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Fietser gewond bij Emmeloord en scholengroep Almere moet oud-directeur schadevergoeding betalen. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
15: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
14: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Ritmeister meldt de volgende controllers. Een radar op de A6 bij Muiderberg. Hectometerpaal 69,4. Die staat er de hele ochtend al. Maar er is net eentje bijgekomen. Op de A6 bij Nagelen. Emmeloord Lelystad. Hectometerpaal 106,3.
13: En dan straks in het nieuws dan gaan we naar de rotonde bij het station van Lelystad. Die wordt veranderd in een kruispunt. Je hoort zometeen de reactie van automobilisten en taxichauffeurs. En wat hebben we nog meer?
0: We gaan even bellen met een Vierdaagse loper, want het is weer begonnen.
16: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met goldeneSIM.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Daar hebben we geen tijd voor, want we gaan een stukje auto rijden door Lelystad.
1: Ja, en een stukje extra, want het is omrijden de komende maanden. Voor veel Lelystedelingen. Want de drukke rotonde op de Visarendreef bij het provinciehuis gaat namelijk op de schop. In plaats van een rotonde komt er een kruispunt met verkeerslichten.
0: Ja, het is een plek die bij veel Lelystedelingen bekend staat als druk. Verslaggever Ruben den Harder ging een kijkje nemen bij de werkzaamheden.
2: Vandaag niet zo druk hier, maar het kruispunt is ook afgesloten. Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij. Maar normaal is dit wel anders. Is het een druk kruispunt, hè?
3: Klopt, ja. De Visarendreef staat bekend als een drukke rotonde. En daarom zijn we hier als gemeente aan de gang om daar de doorstroming te verbeteren.
2: Ja, u bent Tom van den Heuvel, projectleider bij de gemeente. Wat is dan het probleem bij dit kruispunt? Wat maakt hem nou zo ontzettend druk?
3: We zien dat er zeker in de spitstijden best wel veel obstakels, obstructies komen. Het verkeer blijft hier hangen. De voorrangsituatie is niet altijd even handig, waardoor het best wel opstroopt. En we denken met de aanleg van een nieuwe voorrangskruising dat we dat de doorstroming kunnen verbeteren. Dus deze dit verkeer knelpunt weg kunnen nemen.
2: Ja, er zijn al vaker dingen geprobeerd om de doorstroming hier beter te krijgen. Een doseerlicht bijvoorbeeld, maar dat was dan weer niet helemaal duidelijk. Dus die is toen snel weer uitgezet. Toen bekend was dat deze werkzaamheden kwamen, hebben we even aan wat Lelystedelingen gevraagd wat zij van die nieuwe plannen vinden.
4: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen. Want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
5: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend, is avond altijd hier is villa.
6: Want er wordt denk ik een grotere chaos, minder geordend, minder geregeld.
4: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
2: Ja, we horen dus gemengde reacties daarin. Mensen zijn blij dat er iets gebeurt, maar hebben ook niet zo heel veel vertrouwen in dat de situatie hierna dan echt gaat verbeteren. Kunt u eens uitleggen waarom is een gewoon kruispunt, hè, met stoplichten hier nou een betere optie dan een rotonde?
3: Vanuit de voorbereiding die wij hebben gedaan met verkeerskundige onderzoeken blijkt dat de voorrangssituatie niet altijd even duidelijk is. Door een kruising te realiseren dat geregeld wordt door verkeersregelinstallatie, denken wij dat die duidelijkheid daar wel gaat komen. Mensen zich wellicht beter aan de verkeersregels houden.
2: Maar het was niet duidelijk wie er op een rotonde voorrang had.
3: Dat was zeker wel duidelijk. Alleen zie je dat mensen zich niet altijd even netjes aan de verkeersregels houden. Dan worden daarmee fietspaden geblokkeerd. Omdat mensen denken, ik kruip er nog snel even tussen. Dat gaat niet. En juist dat remmen en wachten zorgt voor opstoping.
2: En een rood stoplicht dwingt misschien iets meer af dat je moet stoppen dan alleen maar haaientanden op de weg.
3: De ervaring is dat stoplichten duidelijker zijn en dat mensen daardoor beter weten dat ze echt moeten wachten en niet zo snel zelf initiatief nemen om ergens tussen te kruipen of andere keuzes te maken.
0: Het wordt dus een kruispunt met verkeerslichten bij het station van Lelystad. En in oktober, dan moet het allemaal klaar zijn. Teddy Swims.

0: Robbie Swims en Mr. Know-it-all. Het is 13 minuten over 8. Tijd voor het weer.
1: Ja, en het weer met Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ik zag, of je gaf eigenlijk het vorige uur al aan, dat het een hele koele nacht is geweest. Maar ik zie dat de temperatuur inmiddels stijgt naar 15 graden.
2: Inderdaad, we hebben een hele frisse nacht achter de rug. En ik heb het zojuist met collega's overlegd. En het is zelfs een recordfrisse nacht voor deze periode van het jaar. Het was in het oosten van het land zelfs onder nul op 10 centimeter hoogte. En dat is toch wel vrij uitzonderlijk. Dus naast heel veel warmterecords hebben we vandaag ook een koude record te pakken. Maar inmiddels hebben we inderdaad temperaturen ruim boven de 10 graden in de provincie. Momenteel al 15 tot 17 graden in de grote steden van Flevoland. Daarbij schijnt de zon met enige regelmaat, maar er drijven ook wat wolkenvelden over. En dat is een beetje het weerbeeld wat we de rest van de dag houden. Er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling, maar de zon die doet vanmiddag ook heel goed zijn best om mee te doen. En dan wordt het vanmiddag best wel aardig warm met 22 of 23 graden in het zuiden van het land. En in Flevoland hebben we dan waarden tussen de 19 en 22 graden. Met veel zonneschijn, maar af en toe wel een stevig windje uit het noordwesten.
1: Ja, stevig windje. Blijft het ook nog eventjes warm? Kunnen we bijvoorbeeld nog buiten eten of wordt het toch weer lekker naar binnen?
2: Ja, vanavond kunnen we zeker lange tijd nog naar buiten, want de temperatuur blijft lang op een aangenaam niveau. Zeker als vanavond de stapelwolken op de meeste plaatsen oplossen, zal de zon nog geregeld schijnen in de provincie en de wind zwakt geleidelijk in kracht af naar hooguit zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten nog. En vannacht neemt wel de bewolking toe vanuit het noordwesten. Onder invloed van die noordwestelijke stroming schuiven er vanavond en vannacht steeds meer wolkenvelden over. En daardoor ligt de temperatuur vannacht niet lager dan een graadje of 14. Dus niet meer zo'n koude nacht als voorgaande nacht. En morgen starten we dan grijs. Valt er af en toe zelfs een spatje lichte regen of motregen uit. Is er weinig ruimte voor de zon. En als de zon morgen eventjes schijnt, zal het in de middag zijn. Het wordt dan 19 of 20 graden.
1: Het is vakantieperiode. Veel mensen die zitten dan te denken van ja, wat gaat de komende dagen bieden? Want sta je op de camping, dan is een aangename temperatuur natuurlijk wel zo fijn.
2: Ja, het wordt best wel aardig weer, maar niet meer zo warm als we vorige week hebben gehad. We blijven te maken hebben met een wind uit het noorden tot noordwesten en die voert gewoon niet hele warme lucht aan. Maar desondanks is het op donderdag een graadje of 20 in het weekende, als het de wind iets meer gaat waaien uit het westen tot zuidwesten, dan kan er weer wat warmere lucht naar onze kant op toegeblazen worden. Met een temperatuurstijging als gevolg. Op zaterdag en zondag dan waren ruim boven de 20 graden. Als piekmoment op zaterdagmiddag rond de 23 graden. De zon doet mee, er trekken wolkenvelden over. En zo nu en dan moeten we vanaf zondag rekening houden met een enkele bui. Maar ik denk ook dat dat heel weinig zal voorstellen.
1: Floris Lefebvre, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: De Vierdaagse in Nijmegen is weer begonnen.
0: Ja, en een van de deelnemers is Ilse Matthijssen uit Espoo. Goedemorgen, Ilse.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde ons een berichtje omdat je loopt voor een goed doel de komende dagen in Nijmegen. Ilse, wat is dat goede doel?
3: Klopt, ik loop voor Stichting Eigenwijs Herstel, een herstelacademie in Almere.
0: Hoe kom je daar dat zo bij dat goede doel?
3: Dat is een stichting die ook een beetje hoort bij het werk wat ik doe. Ik werk binnen de specialistische GGZ. En Stichting Eigenwijs Herstel is een herstelacademie. Daar kunnen eigenlijk mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen daar op hun eigen tempo eigenlijk weer aan hun herstel werken.
0: Oké, en dat eigen tempo, is het ook een beetje een eigenwijs tempo?
3: Zeker een eigenwijs tempo, ja, dat klopt.
0: Oh, kun je dat uitleggen, wat dat scheelt van de reguliere geneeskunst?
3: Nou, het is eigenlijk wanneer mensen binnen de SGGZ een behandeling krijgen en die behandeling is klaar, dan houdt het eigenlijk op.
0: Ja.
3: Alleen dan begint je herstelpad. En daar is eigenlijk Stichting Eigenwijs Herstel voor.
0: Oké, dus een soort natraject. En dan moet er nog heel wat gebeuren, zeg jij.
3: Dat klopt. En iedereen kan er op zijn eigen tempo werken aan zijn herstel. Er worden allerlei activiteiten geboden.
0: Ja.
3: Creatief, maar er is ook een cursus fotograferen. Of er is een wandelgroepje. Eigenlijk van alles. Ze kunnen samen koken. Ze mogen komen lunchen. Of alleen maar even komen om een bakje koffie te drinken. Alles is oké.
0: Oké. Ja, jij loopt dan daar ervoor. Hoe kunnen we de mensen aan jou zien, als ze jou zien lopen over de Waalbrug, hoe kunnen ze dan aan jou zien dat jij loopt voor dit doel?
3: Ik heb wel een shirtje van Stichting Eigenwijs Herstel aan.
0: Ja.
3: Alleen dat is natuurlijk altijd een beetje lastig te zien. Het beste kunnen mensen gewoon naar de pagina van de Vierdaagse gaan.
0: Ja.
3: Naar de sponsorlopers. En daar zoeken op Stichting Eigenwijs Herstel. En dan zie je eigenlijk mijn verhaal staan waarom ik voor dat doel loop.
0: Ja.
3: En dan kunnen mensen ook een donatie doen als ze willen.
0: Ja, ik heb het gisteren ook even bekeken, maar je zit nog maar op 1/3 van je doelen. Het loopt nog niet zo hard, Ilse.
3: Klopt. Nou ja, alles is meegenomen natuurlijk. Alleen het is een stichting die eigenlijk alleen maar bestaat vanuit donaties. Ze krijgen geen subsidies van de gemeente niet. Het zijn allemaal vrijwilligers die daar het werk doen, zeg maar. Die er zijn voor de andere mensen die komen. Dus de donaties zijn zo ontzettend belangrijk.
0: Ja. Over herstel gesproken, jij hebt dat vrijdag, denk ik, nodig, na 4 dagen intensief wandelen. Maar we zijn nog maar net begonnen, hè? Hoe is het nou met je?
3: Ja, prima. Ik loop nu een beetje op een druk stukje, maar de eerste 10 kilometer, bijna 11, zitten erop. Dus we gaan lekker vandaar.
0: Ja. Was je al bij de eerste vroege start? Dus het begon al om 4 uur.
3: Nee, ik loop de 40 kilometer, dus ik ben om 5 uur gestart.
0: Ja. En hoe hard heb je geoefend?
3: Ik ben sowieso een lange afstand lopen, dus ik train eigenlijk het hele jaar door.
0: Oh, je hoeft er niet in januari te zeggen van, oh, de oliebollen zijn achter de rug. Nijmegen ligt in het vizier, we gaan weer eens beginnen.
3: Nee, zeker niet. Ik loop het hele jaar door lange afstanden.
0: Mm-hmm.
3: En dat heb ik zelf ook echt wel nodig om psychisch in balans te blijven.
0: Oh, je hebt het gewoon nodig? Als je het niet zou doen, wat gebeurt er dan met je?
3: Nou, dan raak ik sneller overbelast. Dit is echt de manier om mijn emmertje te legen.
0: Ah, oké. Okay. En loop je nu alleen of in een groepje? Hoe doe je dat de komende dagen?
3: Ik loop, nou ja, je loopt met 47.000 andere mensen. Maar
0: ja,
3: ik,
0: nee, maar je kunt van tevoren afspreken natuurlijk van, ah, we lopen met z'n tweeën of met z'n drieën of met een clubpie.
3: Nee, ik loop alleen. Ik heb 1 jaar samen met mijn zus gelopen, 2 jaar geleden.
0: Ja.
3: Maar het andere jaar, de 4e keer dat ik nu meedoe. Het is de 3e keer dat ik alleen loop.
0: Oké, okay. En dan wil ik je veel succes wensen. En ook succes met de collecte, zou ik maar zeggen.
3: Dankjewel.
0: Oké, okay. Dat was Ilse Matthijs uit Espoo. En zij doet ook mee aan de Vierdaagse in Nijmegen. Straks de berichten van buiten Flevoland, Arie. Wat heb je gevonden?
1: Ja, er worden minder peren gegeten in het land. Ik weet niet of jij dat nog doet.
0: Ja, conference en doyen du commis. Geet ze allebei. Ja, dat is straks bij de berichten van buiten Flevoland. Eerst eens even lekker terug. De dampende jaren 80. Toen dansten we op deze onder meer, deze zangeres. Sharon Brown is dit en I specialize in love.

0: Work On You. Ja, het gaat over jou. Sharon Brown was dat. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan heb ik eerst even een vraag voor jou, Leo. Want stel, in Nederland breekt er brand uit, een bosbrand. En die rook komt in Duitsland terecht. Zou Duitsland dan boos op ons worden?
0: Nee, ik denk dat Duitsland vraagt, heb je nog blusvoertuigen nodig?
1: Ja, dat zou logischer zijn, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, het is aan de andere kant van de plas is het toch anders. Want de Amerikaanse president Trump kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese goederen zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Ja. Want volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk en is hij boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook ook in Amerika tot luchtvervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
2: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to these, that bunch of rubbish.
1: Ja, de Amerikaanse heffingen zouden over een maand moeten ingaan.
0: De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Ilse uit Espel was er om 4 uur nog niet bij, maar de marsleider natuurlijk wel.
3: 5, 4, 3...
0: Wel, ja, samen met 45.000 andere mensen. En vandaag is het een rondje Betuwe.
1: Ja, en vanochtend had ik als ontbijt een banaan. En de perenbranche zegt van, er zouden meer peren gegeten moeten worden. Want ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. En toch eten steeds minder Nederlanders peren. En dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
4: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: Ja, zoals ik al zei, ik eet dus banaan, maar de brancheorganisatie zegt, ja, dat de peer vaak wordt ingeruild voor druiven en meloen. En de peer uit Nederland, ja, die worden dan verkocht in onder meer Duitsland en Italië.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Recreanten, studenten en bedrijven mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen in Biddinghuizen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Op het NK van de Nederlandse clubkampioenschappen strijden wielerploegen om de nationale titel ploegentijdrijden. Recreanten die mee willen doen kunnen zich melden met 3, 4 of 5 deelnemers. Het evenement is op zaterdag 3 oktober. Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar meldingen over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. Blijkt uit een uitspraak van de rechter in een zaak die door ASG zelf was aangespannen. De schooldirecteur werd in augustus geschorst nadat er diverse meldingen over zijn gedrag waren binnengekomen. De scholengroep wilde de directeur ontslaan, maar volgens de rechter heeft het bestuur in die procedure flinke steken laten vallen. De directeur heeft daarom recht op een schadevergoeding. De ASG moet hem bijna €200.000 betalen.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod voor vrachtwagens op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney. President Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn al een paar uur onderweg. Om 4 uur is de 108e editie van het evenement begonnen. Doen dit jaar ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug bij Nijmegen naar de Betuwe.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken, en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
11: Dan een controle van de Flitsmeister gemeld. Een radar op de A6 bij Lelystad. Hectometerpaal 69,4.
8: gaan we doen straks?
11: We gaan weer praten. We gaan even praten. We gaan naar Storm Chaser, wou ik eigenlijk zeggen.
8: Oh,
11: samen met oud-weerman Robert de Vries.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Level 42 uit de jaren 80. En je hoorde Running in the Family bij Flevoland is wakker.
1: Je loopt al best wel je jaartjes mee, hè, Leo, hier bij de omroep.
0: Ja, vertel.
1: En dan heb je natuurlijk Robert de Vries, onze oud-weerman, zien komen en gaan.
0: Ja.
1: 17 jaar.
0: Oh ja, 17 jaar. Is dat 17 jaar geweest?
1: Dat hij hier rondliep, ja. En okay. Vorig jaar stapte hij dus over naar Talpa. Waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en meerdere radiostations.
0: Ja, hij zit zelfs in de zomerserie, onze Robert. En hij neemt ons mee naar de Verenigde Staten voor zijn grote passie. Het bewust opzoeken van orkanen. En we blikken terug op de tijd dat hij hier aan het werk was.
2: Goedemorgen, we hebben vandaag te maken met...
3: In deze aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland door de jaren heen. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchasen is.
4: Met die zwakke noordwesten...
3: Het talent van Robert de Vries wordt opgemerkt door Omroep Flevoland-weerman Nico van Dijk. Hij stuurt de jonge Robert een mail... En na een screentest mag hij in 2008 aan de slag als invaller in het weekend.
5: Je hoort Gree de Vries, de moeder van Robert.
6: Dat was natuurlijk eerst 5 dagen school. En dan kon hij in de weekends, deed hij zijn weer. En dat ging maar achter elkaar door. En soms was dat wel een beetje veel. Want ja, school ging in feite voor. En het weer, dat was dan een soort hobbymatig iets. Hè, dus dat was wel heel veel soms.
5: Hoe kwam je er... achter dat je wat met weer had?
7: Ja, ik weet eigenlijk niet anders eigenlijk. Want ik was iets van 5 jaar oud of iets dergelijks. Toen wou ik eigenlijk al in het weer. Maar ja, weet je, ja, hoe kom je erin? Hè? Er zijn hele interessante opleidingen voor. Universitair, bodem, water, atmosfeer in Wageningen. Maar ja, dat was niet mijn niveau om dat te halen. Dus ja, dan moest je wel weer een andere weg zien te vinden om erin te komen. En ik heb het natuurlijk altijd als hobby gehad. Maar op een gegeven moment kwam...

0: te ontwikkelen. Toen kon hij bij Omroep Flevoland aan de slag. En nu gewoon doorgegroeid tot Talpa. Ja, dat is zo bijzonder. Maar dat doet hij ook zelf, hè? Weet je? Hij laat er ook wel wat voor. Hij neemt echt wel veel tijd voor dat weer.
1: Je hoort collega Diana Woei.
2: Ik vind hem eigenlijk een beetje een weergekkie. Want ik zou niet naar Amerika vertrekken om die tornado's te gaan kijken. Ik zou zeker niet 500 tot 1000 kilometer rijden om een enorme onweersbui te zien. Nee, ik laat het eigenlijk op me afkomen. En hij gaat daar naar op zoek. Dus ik vind hem toch een beetje een weergekkie.
1: Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, in de staat Texas, wordt er koers gezet naar Nebraska, waar er meldingen zijn van noodweer. Al snel is de groep een supercel op het spoor en wordt de eerste tornado van de trip gespot.
3: We hebben er in totaal 2 à 3 gezien. En we hadden vooral eentje, die was wel behoorlijk zwaar, een EF3. En dan moet je je voorstellen, er is daar een schaal voor, 0 tot en met 5. Dus nou ja, EF3 zijn echt wel serieuze tornado's die echt wel heel veel schade kunnen opleveren. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op. En er waren ook ontzettend veel stormchasers aanwezig. Hè. Er waren zomaar 200-300 stormchasers op 1 bui. Dus je denkt echt dat je de enige gek bent, maar het is daar compleet toerisme. Dus het was ook wel weer een gekkenhuis. Maar ja, zeker niet ongevaarlijk. En wat we hebben gezien, dat levert wel heel veel indruk op.
1: In de volgende aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij een eigen weerstudio heeft, en praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
4: Praat gewoon door over het weer op de achtergrond. Maar dan morgen meer daarover. Zometeen wat we gisteren misschien hebben gewist op radio en tv. Arie, wat heb je gevonden?
5: Ja, aandacht voor de Nederlandse scheepsbouwer Dame. Het zijn namelijk onzekere tijden.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van...

0: Metalhof, Another Day en daarvoor Harry Styles. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: De Nederlandse scheepsbouwer Damen heeft te maken met onzekere tijden. Dat was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een grote belangstelling van fregatten bij Damen in. Grote belangstelling, zeg ik. Een grote bestelling bedoel ik natuurlijk. En nu is ook een Belgische orde onzeker geworden. De kosten zouden te veel oplopen en de oplevering zou te lang duren. Wat dit mogelijke verlies betekent voor Damen, legt de hoofdredacteur van marineschepen.nl, Jaime Karreman, uit.
2: Dit is reputatieschade sowieso. En of ze deze orde wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt wel. Eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
1: De Nederlandse en Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom de fregatten spelen dus in beide landen. En nu Damen in de problemen komt door deze actie van de zuidenburen, krijgt de Nederlandse defensie het ook moeilijk, zegt Karreman.
2: De defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En daar speelt Damen een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu aan zit te komen, daar gaat Damen of in bouwen. Of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met defensie. Dus het is niet dat Damen alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
0: De wedstrijden van FC Groningen, Sparta en Excelsior zijn niet meer te horen op de regionale radio. RTV Noord en Rijnmond trekken de stekker uit het live radiocommentaar voor voetbal. Commentator Evert Napel snapt niets van dat besluit, zei die in Langs de Lijn en Omstreken.
3: Ik vind het diep treurig. Ik vind het diep treurig gewoon. Het is een taak van de regionale omroep om naast het gewone nieuws ook sportnieuws te brengen. En daar is Eredivisie voetbal zeker een onderdeel van. Geld kan geen enkel argument zijn, want de presentator heb je, de muziek heb je ook. De verslaggever is ook in dienst en de verbinding kost niks.
0: De regiozenders staan veel dichter op zulke wedstrijden. Dat is juist hun kracht, zegt Ten Apel.
3: Als die in jullie gewone reguliere langs de lijn komen, komen ze heel af en toe aan bod. Bij RTV Oost, daar hadden ze dus 4 eredivisieclubs. Heracles is helaas gedegradeerd. En die maken een soort langs de lijn met die 4 eredivisieclubs. Hartstikke leuk aan voor de verslaggever om te doen. En je krijgt er heel veel reacties op. Althans, ik wel. De ouderwetse radio is nog altijd geliefd naar mijn idee.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. Dit was Flevoland is wakker. Morgenochtend om 6 uur weer, Harry.
1: Dan zijn we er weer, absoluut.
0: Ga je melden. Tot dan.

0: Dit is Flevoland.
1: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl. Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Recreanten mogen dit jaar ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen. En fietsen gewoon bij Emmeloord. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
13: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Koninger ging het om tientallen baby's.
15: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
14: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
16: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
14: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Dorold. Geen files natuurlijk in deze vakantietijd. Wel flitsers. A6, Muidenberg richting Lelystad bij 69,4. Dat is ongeveer bij de Knardijk. Daar word je op je snelheid gecontroleerd. Maar ook op de A6, dan zijn we een stukje verder. Emmeloord richting Lelystad, de andere kant op. Bij Nagelen ongeveer 105,9. En natuurlijk staat die vaste er weer om te kijken of je je vrachtwagenheffing hebt betaald. Op de N50 bij Ens, 263,9. Zometeen twee duetten die normaal geen duetten zijn.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
23: Met Leo Schouwenaar.

twee keer duetten die normaal geen duo zijn. Sam Fender en Olivia Dean, die kunnen het ook heel goed solo. Maar dit was even samen. Don't Rain Me In. En daarvoor een duet die normaal ook goed zonder elkaar konden. Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En What Have I Done To Deserve This. Goedemorgen, welkom bij het eerste van drie uurtjes Flevoland Muziekland. In dit uur even een knipoog naar de actualiteit met een leuke plaat. Jawel, Sugar Lee Hoover, je voelt hem aankomen. De Nijmegense

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuw en Goud van Oud. Je zingt ze allemaal mee.

Heel veel suiker is lekker natuurlijk, maar eigenlijk niet goed voor je. De RG's en Sugar. En toeval wil dat daarvoor een Nederlandse zangeres draaide, die zich Sugar Lee Hooper draaide. En dat was weer omdat ze aan het wandelen was. Kiek, de kiekendief. Die is niet aan het wandelen, maar die was ergens anders. Die was gezellig op de buurtcamping en die poppen her en der in deze tijd van het jaar op in Flevoland. En de foto die we nu laten zien op televisie en die je ook kunt zien op omroepflevoland.nl/kiek, dat is een opname in het Beatrixpark in Almere. Daar was een gezellige buurtcamping een paar dagen. De mensen vonden het eigenlijk veel te kort. Maar ja, dat is natuurlijk wat leuke dingen. Die duren altijd veel te kort. En je ziet een foto van een tent met allerlei spullen eromheen. Een kleedje erbij, wat zitjes. En heel veel kleding ligt er ook op. Ja, die hebben kleding bij zich. Nou, zo lang duurde heel die buurtcamping niet. Maar goed, je moet natuurlijk voor warme dagen wat hebben. Voor koude dagen wat hebben. Aan de andere kant, bedoel, als je in je eigen Almere in het Beatrixpark gaat kamperen en je denkt, nou, er komt koude weer aan, dan rij je even naar huis natuurlijk om het warmere kleren. Het is allemaal dichtbij. Maar goed. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechterfoto? En dat is helemaal niet zo makkelijk vandaag, zo te zien. Dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Verschil dus tussen de linker en de rechterfoto. Geef het alsjeblieft door voor 11 uur. Want na 11 uur dan gaan we kandidaten bellen in het programma De Herberg aan Zee. Ja, Herberg aan Zee. Zo heet het deze week. En volgende week en die week daarna. En wie weet ga je naar huis met mooie

0: duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Flevoland met het regionieuws.
5: Recreanten, studenten en bedrijven mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen in Biddinghuizen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Op het NK van de Nederlandse clubkampioenschappen strijden wielerploegen om de nationale titel ploegentijdritten. Recreanten die mee willen doen kunnen zich melden met 3, 4 of 5 deelnemers. Het evenement is op zaterdag 3 oktober. Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de handel in baby's zijn in Indonesië 19 mensen veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 7 jaar. Ze kochten tientallen baby's van zwangere vrouwen in geldnood. De kinderen werden doorverkocht aan mensen in Singapore. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Na verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan.
5: Dankjewel, Dorald.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkenvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen. Maar de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
5: Dankjewel, Floris. Dan de flitsers. Die heb ik niet. Wel, flitsers A6 Muidenberg richting Lelystad ongeveer bij de Knardijk 69,4. En de Stijgendreef in Almerehaven. Ook daar word je in beide richtingen op je snelheid gecontroleerd. Zie je nou nog een flitser? Dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Zeg meisje, zei de platenbaas, kun jij een liefdesliedje voor mij componeren? Nee, zei ze. Het antwoord hoor je zo.
8: Flevoland. Goedemorgen.
9: Flevoland Muziekland.
8: Met Leo Schouwenaar.

0: World. En daarvoor het liefdesliedje dat geen liefdesliedje mocht worden van Sarah Bareilles.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar dat de laatste tijd ook wel eens in het nieuws voorkomt. Want er zijn natuurlijk de laatste tijd veel berichten over de droogte. En dat het zo lang zonnig is en dat er geen regen valt en zo. En dat watertekort dreigt. Nou, dat was ook in 1976. Toen was het ook een mooie hitlijst. Want daar gaan we even naartoe. Naar precies dezelfde week, naar week 30. En daar was een plaat in met een oud voetballer. Die later bekend zou worden als Quizmaster. Ja, ik heb het over... Full House, Standing on the Inside. Die stond toen in de Nederlandse hitparade. En die had toen een eendagsvlieg. Ja.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1976.

Sheeran hoorde je samen met Martin Garrix en Repeat It. En daarvoor uit de hitlijsten van toen de Nederlandse formatie Full House. En die krullenbol die in beeld zelf was natuurlijk Frank Kramer, oud-voetballer.

zo nog in ziet, dan zie je hem wel. Als je het goede antwoord weet, dan mag je doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Bellen mag ook 0320 28 50 50. En wie weet, hè, wie weet, ga jij na 11 uur er vandoor met mooie prijzen. Tot nieuws en reclame op de radio. The Emotions, Best of My Love. En ook nog die prachtige Don't Walk Away van de Four Tops. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Marco Vragen.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Recreanten mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen. En fietsers gewond bij Emmeloord. Meer nieuws in een bulletin van 10:30.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 9...
10: Dit is het nieuws op Urk FM.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Urk FM, hou.

0: Dit is Urk FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Urk FM.

0: FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Ketjen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

Dit is Urk FM.

0: is nieuws op RUK FM.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: tomorrows, but we carry on.
1: Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier.